0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: do us a bread. Vixen
1: on the Pop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lideweij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
10: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie-partijleider Lodewijk de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af, al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydie Markeshauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeshauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeshauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen, nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet expliciet uitsluiten. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden.

0: Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu ongeveer 80 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Zoals de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten. En een wegafsluiting op de N59, Zeroskerk richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is gesloten tussen Scharendijken en Zierikzee door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

0: Radio.
1: We kennen haar als San Hans of kennen we haar als Miss Montreal? Maar ze noemt zich vocaal gezien als Miss Montreal. Hier is haar plaats. Waar dan ook.

0: NPO. Weerbericht.
1: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal droog. De noordoostenwind is matig. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In het zuiden hangt eerst nog wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. De noordoostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht koelt het af naar 5 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de middag ontstaat wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt dan 20 tot 28 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

gaan het eventjes hebben over de gebroeders Bolland. En de ene dat is dan Rob Bolland. En die ander dat is Freddy Bolland. Samen dus Bolland en Bolland. Waiting for the Sun. The street.

De gebroeders Bolland, oftewel Bolland en Bolland. De oudste, dat is Rob, die is van 1955. En de jongste, dat is dan logisch, dat is Ferdy, die is van 1956. Ze zijn geboren in Zuid-Afrika in de plaats Port Elizabeth. En toen ze naar Den Haag kwamen, dat was in 1966. En op 15 en 16-jarige leeftijd werden ze ontdekt door Hans van Hemert. Uit 1972 stamde het nummer Wait for the Sun, zojuist gedraaid hier in de ochtendshow op Polderpop Radio. Bolland en Bolland waren dat.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59 Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Daniel Sahulega en Wake Up. Een hele goede morgen als je er net bent bijgekomen. En welkom in de ochtendshow van Polderpop Radio. Van deze Daniel Sahulega, die geboren is op 6 december 1950, zijn in de iTunes Store maar liefst 109 tracks van hem te downloaden. En we hebben er slechts eentje van die 109 gedraaid. Dat was zojuist Wake Up in de ochtendshow van Polderpop Radio.

Jamai, tezamen met Davy. Ze stonden gezamenlijk 5 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade met als hoogste notering nummer 7. En dat allemaal in het jaar 2003 met When You Walk in the Room. Uiteraard gedraaid hier op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A7.

0: A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

dat knalt er even lekker in natuurlijk. Naar die mooie jingle van ons radiostation Bolderpop Radio. Van de Nederlandse band Kensington. En een van hun grote successen tot nu toe. Ben benieuwd wanneer er weer nieuw materiaal van ze komt. Zit

hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 7. Dat was allemaal in het jaar 2014. Want op 15 november van dat jaar kwam de plaat binnen in de Nederlandse hitparade. Stond maar liefst 29 weken erin. Drie man platina, dat was de status die deze plaat meekreeg. War van Kensington.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal droog. De noordoostenwind is matig. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In het zuiden hangt eerst nog wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. De noordoostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht koelt het af naar 5 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de middag ontstaat wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt dan 20 tot 28 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

gaan het eventjes hebben over een zanger die geboren is op 12 december 1992 in Amsterdam. Het is een Nederlands singer-songwriter, Douwe Bob Postuma. Wij kennen hem beter als Douwe Bob.

Hij is geboren in Amsterdam op 12 december 1992. Ik heb het over Douwe Bob, zo kennen we hem. Maar zijn echte naam is Douwe Bob Postuma. Het is een Nederlandse singer-songwriter, maar daar vertel ik natuurlijk helemaal niks nieuws mee. Hij won in augustus 2012 de eerste editie van de talentenjacht, de beste singer-songwriter van Nederland. En in 2016 vertegenwoordigde hij Nederland op het Eurovisie Songfestival, waar hij 11e werd. En dan heb ik even een verhaaltje geleend van onze Henk van de Gouwe Oude Club. In het weekend kan je dat allemaal horen hier bij Polderpop Radio. Die wist mij te vertellen dat de vader van Douwe Bob, dat is Simon Postuma. En die werd bekend met de ontwerpersgroep The Fool. En zijn moeder, die was danseres. Het is maar allemaal eventjes dat je het weet natuurlijk. Hè. En dan eventjes terug naar deze single Was It Just Me. Die kwam uit in 2021. En op 20 februari kwam die plaat niet verder dan de tip nummer 2. Ah. Wat jammer voor Douwe Bob was dat natuurlijk. Hè. Was It Just Me gedraaid hier bij onze Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
3: Polderpop Radio.
4: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
5: Radio!

Op Polderpop Radio gaan we met z'n allen weer eventjes gezellig naar Volendam toe. En dan komen we ze tegen, hoor. De drie J's. En zij hebben het over watermensen.

Misschien wel de allermooiste tot nu toe van de drieërs. Watermensen was de titel en volgens mij uit het hart opgenomen terwijl ze op een terrasje zaten daar op de dijk van Volendam.

0: Radio.
1: In 1999 stonden ze 3 weken lang op nummer 1. Dan heb ik het over de Banga Boys. En laten we daar met z'n allen lekker gezellig naartoe gaan, want daar is het lekker warm. De Banga Boys, and we're going to Ibiza.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Banga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: going to Ibiza.
1: Uit 1999, deze van de Benga Boys en We Are Going to Ibiza. De plaat was destijds geproduceerd door Wessel van Diepen. 3 weken stonden ze op 1. De datum van binnenkomst in de Nederlandse hitparade was op 27 maart. En totaal 24 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. De Benga Boys en We're Going to Ibiza.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in.

0: totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Muziek uit het jaar 1966. Van de Spencer Davis Group, Keep On Running. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Hit Museum. Het programma met muziek van, voor en door de boomer generatie. En ook in deze uitzending natuurlijk weer heel veel vanaf het originele 33 en 45 toeren vinyl. En wat kunt u allemaal verwachten in dit eerste uurtje? Straks muziek van Elvis Presley, uiteraard. We hebben The Motions, Andy Williams, ook heel mooi. En nog heel veel meer leuks, vrienden. Allemaal uit de jaren 50 en de jaren 60. Zoals ook de Beatles, met een nummer dat op een single verscheen met een dubbele A-kant. A-kant nummer 1 was Yellow Submarine. En A-kant nummer 2, die we zo meteen gaan draaien, dat is Eleanor Rigby. Een nummer dat we ook vinden op de LP Revolver. En dat voorkwam in de film Yellow Submarine uit 1968. Paul McCartney werd geïnspireerd door een grafsteen die hij ooit zag staan, met daarop de naam Eleanor Rigby, overleden in oktober 1939 op 44-jarige leeftijd. Dat was zijn inspiratie voor dit nummer.

heeft ze mooi vinden, hè? Die instrumentale plaatjes. Sail Along Silvery Moon, nummer dat in de 1937 al uitkwam. Bing Crosby, onder andere een van de artiesten die het gezongen heeft. Dit was de instrumentale versie uitgebracht op London Records. Want je hoorde hem vanaf het originele 45 toeren mono vinyl. En die grijze labeltjes, en de boomer die kent ze nog wel, was het orkest van Billy Vaughan. Zometeen in het programma hebben we onder andere The Motions, we hebben Andy Williams, we hebben, even kijken, oh, ik heb hier ook nog iets liggen van Dusty Springfield. Ik heb hier even een LP bijgepakt, A Girl Named Dusty, daar ga ik nog een mooi nummer van draaien. Maar eerst vinden, The King of Rock and Roll, Elvis Presley. En misschien wel een van zijn leukste films, Jailhouse Rock.

gingen op 33 toeren met Dusty Springfield. Een track van haar LP A Girl Named Dusty werd uitgebracht in het jaar 1964. Een nummer You Don't Owe Me, wat in 1963 origineel uitkwam van Leslie Gore. En dit was de net zo goede versie van Dusty Springfield. Van Dusty Springfield gaan we naar Nederland, vrienden. Een plaatje dat uitgebracht werd op het Havok-single. En dat Havok-label was een label van de Nederlandse platenmaatschappij Negram. En Havok was speciaal voor Nederlandse beatbands, vooral uit Den Haag. Havok-single nummer 116, The Motions, Why Don't You Take It? Uitgebracht in 1966. En geschreven door bandleden Siep Warner en Robbie van Leeuwen. En het werd uitgebracht op een LP, Their Own Way. En het is opgenomen trouwens in Londen onder leiding van producer John Engel. En dat was één van de Walker Brothers.

0: je kan zeggen wat je wilt, maar ik vind dit een van de allermooiste singeltjes die Andy Williams uitbracht. Dat gebeurde in het jaar 1963. Can't Get Used to Losing You. 1980 wordt er nog een beetje een alternatieve versie van opgenomen door de band The Beats. Van 1963 klimmen we op naar dit jaar
1: 1967.
0: En dat noemen we met de Golden Earring. De zanger Frans Krassenburg die had inmiddels de Golden Earring verlaten. En een beetje een meningsverschil over de muzikale richting die de Golden Earring zou moeten gaan doen. En hij werd vervangen door Barry Hay. In 1967, de eerste single waarop Barry Hay meewerkt, zingt hij nog niet, speelt hij wel de dwarsfluit en zingt George Kooijmans. Oh, dit is mooi, vrienden. Dit is the sound of the screaming day.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

uit het jaar 1965. Deze single van The Byrds, Mr. Tambourine Man, origineel een song van Bob Dylan. We gaan, vrienden, naar september 1957. En dat doen we met Buddy Holly en zijn song Peggy Sue. Een nummer die geschreven werd door de drummer van de Crickets, Jerry Allison, en de producer Norman Petty. Het nummer Peggy Sue werd origineel geschreven als Cindy Lou. Dat was de dochter van Buddy's zuster Pat. Maar Jerry Allen, de drummer van de Crickets, die had een relatie met Peggy Sue Garrison. En die relatie die liep niet zo lekker. Jerry vroeg aan Buddy Holly en Jerry Allison of ze het nummer Cindy Lou zouden kunnen herschrijven in Peggy Sue. Zodat hij een beetje indruk kon maken op zijn meisje en dat dat toch weer een beetje, ja, dat de relatie toch weer goed zou komen. Het had effect, vrienden. De relatie tussen Jerry Allison en Peggy Sue Garrison, die liep goed. En Peggy Sue Garrison werd later nog de echtgenote van Jerry Allison.

Engelse band The Honeycombs. Ze hadden een vrouwelijke drummer, Anne Margot Lantry, maar die in de groepen bekend werd als Honey Lantry. Uit 1965, That's the Way. The Honeycombs, ze hebben nog bestaan tot 1967. We zakken weer af naar de jaren 50. Het staartje van de 50's, 1959. En dat doen we met de Teen Beat van Sandy Nelson. Een plaatje dat in Amerika uit werd gebracht op het Sound Records label. En hier in Nederland kwam het uit op Top Rank Records. Sandy Nelson samen met gitarist Richard Polidor en zijn Teen Beat.

Oh, van de Four Tops. Singeltje dat uitgebracht werd op 23 april 1965. En wat bekend werd onder twee titels. De ene titel dat was Sugar Pie, Honey Bunch. Dat werd ook wel bekend als I Can't Help Myself. 1965, tellen we twee jaar bij op, komen we uit 1967. En dat doen we met een band uit Durant, Oklahoma. Mike, Jimmy, Jim, Norman en John, oftewel The Five Americans. Een band die bestaan heeft van 1965 tot en met 1969. Morsecodes, vrienden, in Western Union.

Leonard Borisov heet hij eigenlijk. Dan vond hij niet zo'n mooie artiestennaam. Dus maakte hij er Len Barry van. In 1965 scoorde hij een hit met zijn 1, 2, 3. En dit was de opvolger ervan uit 1966, Like a Baby. En toen producer Phil Spector dit nummer hoorde, kreeg Len Barry een heel groot compliment. Want Phil Spector vond het een awful good record. We blijven even in 1966, want we gaan de banjo erbij halen. En dat doen we met de Hollies. Bandlid Tony Hicks speelde op de banjo in de nummer Stop, Stop, Stop. Een hit uiteraard op single en natuurlijk ook op een LP For Certain Because.

Origineel was het een song van Charles Aznavour, Un Enfant. Het is later ook nog op de plaat gezet door Neil Harrison als a young girl of 16. Lennart Nijg schreef er een hele mooie Nederlandse tekst op voor Boudewijn de Groot. En het werd een grote hit voor hem in 1966. Een meisje van 16. Ik zat net even door mijn platenbakje te rommelen. Een aantal singeltjes die ik niet in mijn playlist heb staan. Maar ik vond één singeltje van Dave Clark 5. En ja, die ga ik toch voor jullie draaien. Uit 1967. Ah, dat is een hele leuke. Die heet... even kijken, hoe heet ik er nog voor? Everybody Knows. Everybody Knows.

even een klein beetje inkorten. Doin' Eddie met de Peter Gunn, singeltje uit het jaar 1959. Het was trouwens de tune van een detective tv-serie die in Amerika liep van 1958 tot en met 1962. Die heette Peter Gunn, heette die detective serie. Werd gespeeld door Craig Stevens, die was Peter Gunn. Dan gaan wij even ruimte maken voor het nieuws. En daarna is het Hitmuseum natuurlijk weer terug. Hè? Muziek van, voor en door de boomergeneratie. Met nog heel veel leuks. Hè? En natuurlijk het tweede plaat, natuurlijk de Rolling Stones. En de laatste van het eerste uurtje. Ja, dat is ook zo'n hele mooie. Hè? Je bent nooit alleen. You never walk alone. Van Gary en zijn pacemakers. Dan het nieuws. En dan ben ik bij terug. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda West en Etten-Leur West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelermeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist.

0: Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

Welkom terug bij het tweede uurtje van het Hitmuseum met muziek van, voor en door de boomer generatie. En in dit tweede uur natuurlijk weer lekker veel vinyl. Straks onder andere de Supremes, ook heel mooi Brenda Lee. En kent u ze nog, de Shangri-La's? Wat hebben we verder nog? Even kijken. Conway Twitty, Katie Kirby, ook zo heel erg mooi. En ook onze opener vrienden, hè? Opgenomen in 1962... bij Sun Records, Jerry Lee Lewis en zijn good golly, Miss Molly. En de Rolling Stones, vrienden, dat weet je. Tweede plaats in het tweede uur van het Boomer Time Hit Museum. Het zijn altijd de Rolling Stones. En deze keer draaien we de tweede A-kant van een single met een dubbele A-kant. Ja, dat was de single 19th Nervous Breakdown. En die andere A-kant uit 1965, dat is natuurlijk As Tears Go By.

Volgens het toonaangevende Amerikaanse muziekblad Billboard was dit plaatje een mover from start to finish. Maar de Moody Blues uit 1968 met Ride My Seesaw. Een nummer dat geschreven werd door de bassist van de Moody Blues en dat was John Lodge. Van 1968 zakken we af naar 1963. En dat doen we met zangeres Lucille Starr en haar echtgenoot Bob Regan. Die hadden een duo. De ene keer traden ze op als Bob en Lucille en de andere keer traden ze weer op als de Canadian Sweethearts. Ze bewerkte een oude folksong die voor het eerst op de plaat werd gezet door Chess McDivitt in december 1956. Dat heette Freight Train. En in 1963 kwam er van dit nummer Freight Train ook een versie uit van Esther en Abi Ofrim. Maar dit zijn de Canadian Sweethearts.

Geboren op 11 december 1944. Brenda May Tarpley, oftewel Brenda Lee. Dit singeltje Dynamite, dat bracht ze uit op 27 mei 1957. En was Brenda Lee dus 12 jaar oud, vrienden. Little Miss Dynamite werd naderhand ook haar bijnaam. En Brenda Lee komt zelfs nog voor in de song Radar Love van Golden Earring. Dan hebben ze het namelijk over het nummer Coming On Strong. We gaan naar de Shangri-La's, vrienden. Vier zusjes waren het. Liedzangeres Mary Weiss, samen met haar zusje Betty en de tweeling Marge en Marianne. Die vormden de band The Shangri-La's. En dit vind ik zo'n hele mooie van ze. We gaan even op de rustige en op serieuze tour. Met de single die ze uitbracht in 1966 en die in 1971 opnieuw een hit werd. The Past, The Present and The Future.

Robin Peter Smith heette hij eigenlijk. Hij kwam uit Swanley in Kent in de United Kingdom. Zijn artiestennaam, dat was Crispian St. Peters. Met zijn Pied Piper, een singeltje dat hij uitbracht in april 1965. Maar wat een cover was, want het nummer was al eerder uitgebracht door de Amerikaanse band The Changing Times. We gaan weer naar het staartje van de jaren 50, 1958. De man die helaas in 1993 op 59-jarige leeftijd overleed, Harold Jenkins. Zijn artiestennaam die haalde hij af van twee plaatjes in Texas, namelijk het plaatje Conway and Twitty, en dat werd ook zijn artiestennaam. Uitgebracht op origineel MGM Mono vinyl uit 1958, zijn grootste hit, en dat was Mona Lisa.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

natuurlijk ook vaste gasten in het Hitmuseum. Johnny and the Hurricanes. Met een plaatje uit het jaar 1960. Dit heette Rockin' Tea. We klimmen weer op in de jaren 60 en dan gaan we naar 1964. En dat doen we met een blonde Engelse zangeres die toen in die tijd ook de bijnaam had, de Engelse Marilyn Monroe, oftewel Katie Kirby. Er werd een nummer door haar opgenomen dat in 1954 ook al op de plaats werd gezet door Joan Weber. Dat heette Let Me Go Lover. Een nummer dat er toch op een andere manier werd geschreven, want het werd origineel geschreven als Let Me Go Devil. Was een soort aanklacht tegen alcoholmisbruik. Maar het werd niet goedgekeurd door de platenmaatschappij en daarom werd het herschreven als Let Me Go Lover. En dit is de versie uit 1964 van Katie Kirby.

Muziek uit het rijke het verleden van Nederland, vrienden. Band Hugh and the Hilltops. De Hugh, dat was de zanger Hans van der Toren. En in 1966 brachten ze hun tweede single uit. Dat was Something You Got. Dat was de opvolger van Cry Me a River. Hadden we net de Shangri-La's, vier zusjes. Nu wordt tijd voor een trio. En dat is ook een broer en twee zussen. Dat is Jim Ed Brown samen met zijn oudere zus Maxine en zijn wat jongere zus Bonnie. Ze vormden het trio The Browns en ze brachten een single uit in 1958. Dat werd een gigantische hit. Dat waren de Three Bells. Ik heb het plaatje hier klaar liggen, maar ik ga een keer eigenwijs zijn. Ik ga het B-kantje ervan draaien, want die is ook net zo mooi. Heaven Fell, Last Night van The Browns.

een hitmuseum is natuurlijk geen hitmuseum als er geen plaatje in zit van de Big O, Roy Orbison. Zijn eerste singeltjes die bracht hij halverwege de jaren 50 uit op het legendarische Sun label. Maar in 1956 verkast hij en komt hij onder contract te staan bij de platenfirma RCA. En daar brengt hij in 1956 zijn eerste singeltje uit, die heet Trying to Get to You. En deze die kwam uit op 18 december 1958. En dat was de zevende single die hij uitbracht op RCA Victor, laat ik het zo zeggen. Dat heette Almost 18, Roy Orbison. Wel terug naar de 60s met Lulu en een song die geschreven werd door Neil Diamond, The Boat That I Row. En daar scoorde Lulu in Canada nog een nummer 1 hit mee.

een heerlijk plaatje uit de Summer of Love 1967. Geschreven door Neil Diamond, The Boat That I Row. Gezongen door Lulu. Is nog ooit getrouwd geweest met een van de broertjes Gibb van de Bee Gees. Maar dat huwelijk dat liep spaak op het alcoholmisbruik. Ik dacht dat het Barry Gibb was, als ik me niet vergis. Normaal gesproken draaien we muziek van de jaren 50 en de jaren 60 hier in het Hitmuseum. Boomertime. Maar nu gaan we een heel stuk verder terug, vrienden. Nu gaan we naar het jaar 1927. Dan moet je eerst even een ander plaatje, even een klein stukje van laten horen. In 1965 scoorde Lucille Starr, daar hebben we trouwens net ook al een stukje van gedraaid, als de Canadian Sweetheart, samen met haar echtgenoot. Maar haar eerste grote hit in Nederland, dat was de French Song. Een nummer in twee talen, in het Frans en in het Engels. Even een heel klein stukje laten horen van de versie van Lucille Starr en haar French Song. Now,

was een van de mooiste nummers uit het jaar 1965. De French Song van Lucille Starr. Maar het nummer dateert origineel al uit het jaar 1927. En dan heet het When the Sun Says Goodnight to the Mountains. En dat wordt gespeeld door het orkest van Roy Fox. En je hoort hem hier, die originele uit 1927 van Roy Fox. En die hoor je in het Hit Museum.

Geboren als Johanna Margaretha Ball en helaas in 1999 veel te jong, op 51-jarige leeftijd overleden, Margie Ball. Haar grote succes uit het jaar 1965, Goodbye to Love. In 1961 komt er een singeltje uit wat heette Tell Laura I Love Her. Dat gaat over een jongen die wil graag met zijn meisje trouwen, maar hij heeft geen geld voor een trouwring voor haar. Dus doet hij mee aan een stockcar race. En helaas daar verongelukt hij bij. En zijn laatste woorden voordat hij harp gaat spelen bij onze lieve neer, die zijn nog Tell Laura I Love Her. Het plaatje werd uitgebracht door Ray Peterson en later door Ricky Valens. Maar daar kwam een antwoord op, vrienden. Want zijn Laura die maakte ook een plaatje. Dat was Skeeter Davis. En dan heette Tell Tommy I Miss Him.

1962, Sam Cooke. Een nummer dat hij zelf schreef, Twisting the Night Away. En daar haalde hij nog een zesde plaats mee in de Engelse singles chart. En de negende plaats op de Billboard Hot 100. De een na laatste in deze aflevering van het museum. Oh, dat is ook zo'n heel groot succes uit het jaar 1965. Il Silenzio van de trompetist Nini Rosso.

Ja, en met mijn excuus aan meneer Nini Rosso. En natuurlijk ook aan de vele, vele fans die vroeger dit plaatje hebben gekocht. Il Silenzio. Moet hem helaas inkorten, want het zit er alweer op. Voor het Hitmuseum, vrienden. En muziek van voor en door de boomergeneratie. We sluiten af met The Sandy Coast. And we'll meet again. En mocht u nog op- of aanmerkingen hebben, of eventuele verzoekjes, muziek uit de jaren 50 of de jaren 60, we'll meet again. En mocht u nog op- of aanmerkingen hebben, of eventuele verzoekjes, muziek uit de jaren 50 of de jaren 60, dan

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekenen op 10 tot 15 minuten extra. En de A58 richting Bergen-op-Zoom, want tussen Breda en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging, omdat de rechterrijstrook dicht is. En Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 12:30 zo zal blijven.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een aantal files verspreid over het land. Dat is onder andere het geval op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Ook vanwege de grenscontroles is het druk op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk beland je in de file en je doet er een kwartier langer over. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug, door een kapotte auto, 1 rijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. De A22 dan, Beverwijk richting Velzen, bij de Velzertunnel staat een te hoog voertuig en hierdoor is de tunnel gesloten. Reken hier op 10 minuten extra. De A58 tot slot richting Bergen op Zoom, tussen Breda West en Etten-Leur, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En volgens Rijkswaterstaat blijft dat zo tot 12:30 vanmiddag.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jette stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jette een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jette eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het Ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files verspreid over Nederland. Dat is het geval op de A4 richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel staat een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Ook op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, staat een vrachtauto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en loop je een kwartier vertraging op. Rijkswaterstaat denkt dat dit nog tot 12:15 zal duren. De A12 dan richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Zevenaar in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten oponthoud. En de A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn technische problemen aan de Velzertunnel. Hierdoor heb je een kwartier vertraging daar en het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel dicht op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel over de A9 gestuurd. Ook is het druk op de A4 richting Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 10 minuten extra. En de A12 vanwege de Duitse grenscontroles is het richting Duitsland druk. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je in de file, reken op 10 minuten extra.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende... Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden...

0: Blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radio nieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel op de A22 richting Velsen gesloten. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. Ook nog vertragingen op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn, doe je er een kwartier langer over door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En de A58 richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 25 minuten omdat daar een kapotte auto staat.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel gesloten op de A22 richting Velsen. Het verkeer wordt via de Wijkertunnel gestuurd over de A9. De A27 dan richting Gorkum. Daar beland je in de file tussen Hank en industriegebied Avelingen. 20 minuten extra. En de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot heb je 10 minuten extra reistijd.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond.

0: een Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar beland je in de file en doe je er 10 minuten extra over. De A58 dan, richting Eindhoven. Goed nieuws, want ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden, maar inmiddels is de weg weer vrij. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel doe je er nu nog een kwartier langer over.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: En in het nu zich deze dag...

0: Op 21 mei 1979 was dit de 43e NOS steunplaat in het programma Avondspits met Frits Spits, The Golden Earring. Van de LP No Promises, No Debts en natuurlijk op single Weekend Love. Onze hoofdportier Van Dam heeft de deuren van de Gouden Oude Club weer geopend. De komende twee uurtjes zei Henkie weer met u. Ik heb een lekkere muzikale oude lullemeuk uit de jaren 70 en de jaren 80. Zit, geniet en relax.
1: Radio.
2: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gouden ouwe voor ons?

dit nummer kun je ongetwijfeld wel herinneren uit de film My Stepmother is an Alien. Met zo'n ruimtewezen dat zich heeft getransformeerd tot een bloedmooie vrouw. Heeft alleen een beetje rare trekjes. Ze drinkt accuzuur en ze eet sigarettenpeuken. Ach, dat maakt heel veel goed, hè, vrienden. Tom Jones, samen met The Art of Noise uit 1989 en zijn Kiss. Het was een nummer 1 in Spanje en Nieuw-Zeeland. En de song was origineel uit 1986 van meneer Choco Prince. Van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. Oh, heerlijke jaren 70 sound. 1973, Kenny Loggins en Jim Messina.

Gila. Haar echte naam dat is Gisela Woechinger. En ze kwam uit Oostenrijk. En dan moet ik er even bij zeggen, als je een frietliefhebber bent, hè, of ja, patat, zoals ze boven de Moerdijk zeggen, vrienden. Dus als je frietliefhebber bent, dan moet je absoluut niet naar Oostenrijk op vakantie gaan. Daar bakken ze de friet namelijk in olie. En dan krijg je die friet, die krijg je op zo'n bruin papiertje en dan zo'n klover smakeloze mayonaise erbij. Oh, niet te vreten, man. Nee. Maar zoals ik al zei, Gisela Woechinger was de geboortenaam van Gila. Het plaatje kwam uit het jaar 1978 en dat heette Bend Me, Shape Me. Dan gaan wij naar 1982 met José. Een derde deel toen van de formatie Love. Ze zingt een nummer dat origineel was van Little Peggy March. En die was inderdaad little, want ze was maar 1,45 meter. Dat is I Will Follow Him. Hallo José. Waar is José? Ah, ik druk op het verkeerde knopje. Ah, jongen toch. Ja, ik heb hier ook zoveel knopjes op mijn mengpaneel zitten. Even kijken, hier staat master, even kijken. Effect, dan heb ik nog meter, even kijken. Stereo, mono, daarlangs zitten er nog drie. Eens even kijken. Zwassen, spoelen, centrifugeren. I love it, I love it. Dit is José.

een van de mooiste plaatjes die Brad ooit heeft gemaakt. Dus de Guitar Man komt uit het jaar 1972. En dat applaus wat je op het eind van het plaatje hoort, dat is niet helemaal origineel, vrienden. Dat applaus dat hebben ze gehaald van een concert van The Doors. Hebben ze hier maar gewoon bijgemengd. 1972. En dan gaan we 2 jaartjes verder terug in de tijd. Dan gaan we naar 1970. En dan krijg ik het eventjes moeilijk hier. Want ik moet met mijn linkerhand 2 verschillende dingen doen. Ik moet 1 plaatje afzetten en 1 plaatje starten. En waarom, zult u de vragen, kan je alleen je linkerhand maar gebruiken? Kan je je rechterhand niet gebruiken? Nee, die kan ik niet gebruiken. A, ik zit niet in mijn neus te pulken. Ze zeggen wel eens ooit, het leven is net als een neus. Hè. Je moet eruit halen wat erin zit. Ik zit ook niet aan mijn kont te krabben. Nee, ik zit de rechter draaitafel de slipmat tegen te houden. Omdat ik mooi in het midden van een plaatje wil beginnen. En welk plaatje is dat? Dat is een single van The Shoes. In 1970 was er een wereldtentoonstelling in Japan in het plaatsje Osaka. En toen dachten de Shoes, weet je wat, daar gaan wij een lekkere meid van maken. Zo'n lekkere Japanse meid. En die heet dan

Het is een hele familie bij elkaar. Het is een heel nest trouwens. James, Bunny, L, Mark en Randy. Ze heten allemaal The Barge met de achternaam. Ze voelden het ritme van de nacht. En dat deden ze in het jaar 1985. Het jaar dat ik 30 jaar oud was, vrienden. Ja, dat heb ik toen flink gevierd. Dat heb ik ook gevierd dat ik al een aantal jaren zindelijk was. Ja, ik wist al hoe dat ik op het potje moest. Ja, The Rhythm of the Night. We gaan naar de 70s weer. En dat doen we met een Nederlandse gelegenheidsband. Dat was Full House. Dat is een aantal leuke meiden en een paar heren. En toen dachten ze, weet je wat, we zetten er een bekende voetballer zetten we erbij. Dan verkoopt dat plaatje misschien een beetje beter. Dat die voetballer geen noot kon zingen, ja, dat maakte niks uit, vrienden. Het was er zeker een meneer Frank Kramer. Hè? Die kunt u misschien nog allemaal wel herinneren. En wat tegenwoordig, ja, ik ben niet zo'n voetbalfan. Maar heel sporadisch kijk ik er wel eens naar. En dan denk ik bij mijn eigen man, zouden er wel voetballers zijn die niet getatoeëerd zijn? Hè? Waar mijn broek helemaal van afzakt, vrienden. Ik weet niet of dat bij u ook het geval is. Dat zijn gekleurde voetbalschoentjes. De ene die heeft paarse voetbalschoentjes. De andere die heeft weer rode voetbalschoentjes. En dan heb je ook voetballers met roze voetbalschoentjes. Nou, daar gaat mijn hozen compleet rond, vrienden. Maar dan gaan wij lekker genieten uit 1976. Full House en Standing on the Inside op Horse.

Zo was de zangeres op Paradise by the Dashboard Light met meneer Meatloaf. Later besluit ze toch om niet mee te werken aan het videofilmpje wat erover gemaakt werd. Dus daardoor werd ze prachtig geplaybacked door Carla De Vita. Dit was een solo-hit van Ellen Foley uit 1979. What's the matter, baby? In 1979 heb ik heel veel van die clipjes opgenomen op videoband. Ik had toen een Betamax videorecorder. Ik denk doet het nog altijd trouwens. En als ik die clipjes af en toe eens naar terug zit te kijken, dan zit ook dit nummer bij, What's the Matter Baby. En dan valt mij één ding valt mij op aan het filmpje van Ellen Foley. Die meid, die is zo plat als een plank. Die heeft totaal geen borsten. Volgens mij is dat een A-min-koppeling. Schootjesound noem ik dit altijd in. Maar wat absoluut geen schrootjesound is, oh, dat is een hele mooie van Lenny Kravitz. Een nummer dat gaat over een relatie dat stuk liep. En werd geschreven door Lenny Kravitz zelf. Ik ga jullie meenemen naar het jaar 1991. Lekker meegenieten in de Gouden Oude Club hier op Polderpop Radio. En natuurlijk op Radio Bergijk. It ain't over, ain't it over. En dat geldt ook voor de Gouden Oude Club. Hè? We hebben nog 1 uur en pak een beet, 15 minuutjes. Lekker genieten.

dit zijn van die leuke plaatjes uit de 70s. Kiss Me, Kiss Your Baby van de Brotherhood of Man. En dan moet je altijd natuurlijk weer terugdenken aan je verkeringstijd en met je vriendinnetje. Dat je dat stevig zoent. En daarna zeg je van, schat, hier is je kauwgumpje terug, want die zat nog aan je tong geplakt. We gaan nog een keer naar 1978. Oh, heerlijke muziek. We gaan nog even lekker surfen. Windsurfen. Ik heb dat nooit gedurfd, vrienden. Op zo'n smal plankje staan. Ik kan trouwens ook niet zwemmen. Nee, dat is ook een probleem dan, hè?

0: don't want to.
1: De Nederlandse band The Buffoons. Kwamen trouwens uit de Twente. Maakten ze van die heerlijke salades, vrienden. Ja. I Don't Want to Go On Without You was origineel uit 1964 van The Drifters. En natuurlijk ook van The Searchers. The Buffoons, die deden het in 1974. Even een lekker instrumentaaltje. Team from 505. Eigenlijk van Lia Velasco. Ja, ik een tijdje moest nog even een pakje sigaretten gaan halen. En die is nog steeds niet terugvinden. Dus dan doen we het hier maar even mee. Hè.

Het team from 505 van de Lia Velasco. Zonder Lia Velasco. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met een uurtje nog lekkere oude lullenmeuk vrienden. Uit de 70s en de 80s in de Gouwe Oude Club. Ik denk dat ik het net mooi kan halen met het plaatje. Zometeen in het tweede uur hebben we Joan Jett en de Blackhearts. Even kijken wat hebben we nog meer. Johnny H. Jazz, ook heel erg mooi. En wij sluiten dit eerste uurtje af met de Sandy Coast en de opvolger van True Love. That's the one, dat komt mooi uit. En dat is Just a Friend. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselgus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht

0: tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radio nieuws. Polderpop Radio.
1: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

uit de tijd dat BZN uit Volendam nog een rockband was en dat ze nog geen dames als zangeressen hadden, dus nog geen Annie Schilder, maar zeker niet dat ijskonijn van Carola Smit. Oh, dit vond ik zo'n echt zo'n hele leuke, hè?

0: Bad Bad Woman. Welkom in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Straks onder andere, even kijken, wat heb ik hier allemaal voor singeltjes liggen? Mai Tai heb ik hier wat van liggen. Mel en Kim ga ik wat van draaien. Oh, nog heel veel leuks, vrienden. Allemaal uit de 70s en de 80s, vrienden. Vinyl Rules, de komende 3600 seconden.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky.

Joan Mary Larkin heet ze eigenlijk. Ze noemen zichzelf Joan Jett, samen met de band The Blackhearts. I Love Rock'n'Roll. De eerste versie nam ze op in het jaar 1979. Maar na eind 1981 neemt ze hem opnieuw op. En dat was natuurlijk de versie die u zojuist hoorde. I Love Rock'n'Roll. Oh, dit is ook zo mooi, vrienden.

Nederlands talentvrienden van Mai Tai. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. Mildred en Caroline, dat waren ex-leden van de band Fruitcake. En Caroline de Wind was nog de achtergrondzangeres bij Kronenburg Park van Frank Boeien. Body and Soul kwam uit het jaar 1984. En dan ga ik jullie meenemen naar Wales, naar Cardiff, vrienden. Daar vanuit dat plaatje kwam Dave Edmunds. En ik ben ooit met mijn ouders op vakantie geweest in Wales was dat. En dan heb je dat Welsh accent heb je. En ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, daar kan je geen touw aan vastknopen. Nou, mijn vader die vroeg een keer in zijn allerbeste Engels vroeg je de weg aan iemand in Wales. En toen kreeg je een antwoord in het Welsh. En mijn vader die kijkt een keer op, een hele nuchtere man. En die zei van, die man die is straalbezopen. Hij zei, die komt niet uit zijn woorden. Nee, dat was Welsh. En wie was dat? Dave Edmunds, vrienden. Daar heb ik het over. 1976. En dit is Here Comes the Weekend. Oh, heerlijk plaatje dit, vrienden. In de Gouden Oude Club.

Op Radio Bergijk hebben we een programma dat heet Ronnie Hates Jazz. Hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op deze band, Johnny Hates Jazz. Namen ons mee terug naar het jaar 1987 met de Shattered Dreams. Ik vind dat een mooie naam, hè? Johnny Hates Jazz. Weet wel, als ik zelf ooit een keer een band op zou gaan richten, dan heet die Henkie Hates Woke. Oh, ik heb er een hekel aan. Hey, joh, gaan we ze lekker draaien, vrienden. We gaan naar 1990. En dat doen we met... Hij wil weer niet draaien. Ja, dat doen we met Roxette, vrienden. Marie Frederiksen, hè.

Een hit uit het jaar 1971. Y Bastos, of dan Juan Bastos. En iedereen maar denken dat dat een Spanjaard is. Nee, mooi niet. Zijn echte naam die was Rolf Steitz. Hij kwam uit Keulen. En hij was 19 jaar oud, vrienden. Dus het was een Duitser. Ah, dat is ja ganz toll, man. Met zijn Loop de La, vrienden. Een van mijn favoriete bands. Het is Status Quo. Het is een beetje... Ja, laten we het zo zeggen. Het is een beetje simpele muziek, maar het is heerlijk. Het is altijd een beetje in dezelfde stijl. Maar een van de mooiste vrienden, hè, die komt uit het jaar 1973. En daar zit zo'n heerlijk intro in. En daar ga ik niet doorheen liggen lullen. Nee, we gaan er de luchtgitaar weer bij halen. En dat doen we met Paper Plane.

Ja, ik zou even contact opnemen met Buienrader. Who'll Stop the Rain? Een van mijn favoriete singeltjes uit het jaar 1970. In dat jaar was ik 15 jaar oud en ik was een heel fanatiek luisteraar naar Radio North Sea International. Toen alleen nog in het Engels, vrienden. En dit plaatje werd er ook heel veel opgedraaid. Creedence Clearwater Revival uit 1970. En dan tellen we er 21 jaar bij op, komen we uit de 1991 en dat doen we met Michael Jackson. Oké, we gaan een beetje lekkere herrie bij de beste man maken. Dit is hier, hij prikt zijn eigen volgens mij. Black or White van de LP Dangerous. Dat is mijn schoonmoeder ook hoor. Als je dat mens ziet, dan denk je bij je eigen houd afstand. Minstens in een kilometer of 10. Michael Jackson, Black or White.

was een bewerking van een plaatje uit het jaar 1966. Van Los Bravos, Black is Black. Dit was Franse disco-sound, vrienden, van een damestrio dat heette Belle Époque. Als je dat gaat vertalen, heet het Mooi Tijdperk. Het bandje bestond uit de twee achtergrondzangeressen en liedzangeres, de blonde Evelyn Lanton. En die vond zichzelf waanzinnig knap. Nou, als ik zo naar het hoesje kijk, vrienden, ik zal mijn hart over mijn hart streken, met mijn hand over mijn hart strelen. Een knap viertje op de schaal van Henkie, vrienden. Black is Black. Hey, we gaan lekker naar de Rolling Stones. November 1983. Een plaatje met een heerlijk intro. Daarom ga ik er niet erin zeveren. Nee, beloof ik jullie, ga er niet erin zeveren. Undercover of the Night.

We gingen terug naar het jaar dat ik 18 jaar oud werd, vrienden. En mijn moeder de wijze woorden sprak van... Hendrik, jongen, ik denk niet dat jij ooit volwassen wordt. En ze heeft nog gelijk gekregen ook trouwens. De ene laatste, vrienden. Oh, dat is ook zo'n lekker instrumentaaltje. Carlos Santana en zijn Jingoloba. MUZIEK

0: als ik de hoes van dit singeltje zie, dan moet ik altijd denken aan die tv-serie van Daktari. Kan je die nog herinneren met de Clarence? Dat is die schele leeuw. Ja, staat hier ook heel mooi op de single. En trouwens ook op de LP, vrienden. Santana Jingoloba uit het jaar 1970. Het zit erop voor de gouden oude club, vrienden. We hadden weer lekkere muziek vanaf een vinyl op 33 en 45 toeren uit de jaren 70, de jaren 80 en een tikkeltje 90, vrienden. Nou, we sluiten af met een hele mooie uit 1993 met Too Unlimited. Met The Real Thing, maar dan een heel speciale uitvoering. Zoals je op het cd'tje staat, heet je de Tribal Version. Mocht je nog verzoekjes hebben voor de Gouden Oude Club, dat kan. Gewoon even mailen, polderpophenk, aan één woord geschreven, @gmail.com. Ik ben er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Geniet verder lekker van Radio Bergijk en natuurlijk ook Polderpop Radio. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Stefan de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen.

0: Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstok is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag voor de meer dan 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam voor afrit Bieden 6 kilometer file. Maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel om 30 minuten oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging kwartier. Stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum.

0: Online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: De beuk erin!
1: Met de hitmiddag. Alleen maar hits.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraaf en Harmelen een kwartier extra reistijd en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam nog 25 minuten extra reistijd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
0: 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.

0: zo gaat hij nog 30 seconden door, vrienden. Het was in 1972 de terugkeer van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Polderpop en Bergijk presenteren de komende 7600 seconden weer de Gouden Oude Club. We draaien ze weer vanaf 45 en 33 toeren vinyl. Stoomradio hoor je uit de 70s en de 80s. En Henkie die zit weer in de hot seat bij
1: Radio

plaatje van de jaren 70, 1979. De zusjes Slides, oftewel Katie, Kim, Joan en Debbie. En die laatste, Debbie, die is getrouwd met een Nederlandse man. Ze woont gedeeltelijk in het Nederlandse Joppe in Gelderland. Ze hebben ook een huis in Arizona en in Denemarken, vrienden. De Gouden Oude Club, met muziek uit de 70s en natuurlijk ook uit de 80s. Zoals de volgende, Cup Day Sound noem ik dit altijd. Samantha Fox, het was een page 3 girl. En had je altijd in de Engelse kranten, stond dan altijd de foto van een half ontklede schone dame. En in 1987 was Samantha Fox een beetje de natte droom van elke Nederlandse jongen. Oh, we gaan naar 1987. Oh, had ik dat al gezegd? Nothing's gonna stop Samantha now.

uit het jaar 1976. Rick Dees en zijn Cast of Idiots. Nee, dat zijn niet de discjockeys van Polder Pop Radio. In 1976 was dit plaatje ook aan boord van het zendschip de Mi Amigo. En daar besloot Mark Jacobs, discjockey bij Radio Mi Amigo, een beetje een eigen versie van te maken. Ik zal er even een klein stukje van laten horen van die versie van Mark Jacobs. Gemaakt aan boord van het zendschip de Mi Amigo.

En zo gaat Mark nog een heel tijdje door. En ik beloof u, binnenkort ga ik dit plaatje keer helemaal draaien in de Mebo 2 Club. Het programma over zeezenders hier op Polderpop Radio. En natuurlijk ook te beluisteren op Radio Bergijk en op het Duitse Radio Noordzee.de. Daar op de drie zenders hoor jij de Mebo 2 Club, vrienden. We gaan naar 1972 en dat doen we met Middle of the Road. De band was op het hoogtepunt van hun roem. En toen brachten ze een heel leuk plaatje uit, dat heette Sacramento. En dat plaatje dat kocht ik ooit voor een meisje uit Mierlo, waar ik in 1972 straal verliefd op was. Ik dacht hiermee haar hart te winnen. Helaas was dat niet het geval, want de liefde was maar heel pril. En ik werd al heel snel ingeruild voor een Tunesische jongeman. Ja, daar kom ik niet tegenop. Maar met dit plaatje moet ik altijd weer terugdenken aan dat leuke lieve meisje uit Mierlo.

In 1974 was Rock the Boat een hit van de Hughes Corporation. 9 jaar later wordt het nummer opnieuw uitgebracht in 1983 door meneer Thomas Forrest. Die woonde toen in 1983 in Nederland. En die ging de boot ook weer eens even heerlijk rocken, vrienden. Jij, de muziek en de gouden oude club, hè. En dan luister jij op je pc of op je laptop of op je tablet of via internetradio of via je debiele telefoon. Het is maar net hoe dat je het bekijkt, hè, vrienden. En dan gaan wij naar 1972. En dat doen we met een echtpaar, Annie en Erik, oftewel Stone en Erikje Chardin. Ze waren een echtpaar van 1967 tot ongeveer eind jaren 70. Erik is helaas niet meer onder ons. In 2012, op 69-jarige leeftijd, besloot hij harp te gaan spelen bij onze lieve heervrienden. Ze hadden een avontuurtje in 1972. Heel mooi plaatje. Stone en Erik.

Koeman die de jaren 70 heeft meegemaakt. Hij kent dit plaatje, vrienden. Een heerlijk instrumentaaltje uit het jaar 1972. Dat was Force 10. Dat heette Scotch on the Rocks. Plaatje werd uitgebracht op 23 juni 1972. Zo zijn er bijvoorbeeld artiesten die geboren werden met een onmogelijke achternaam. Zo was er in 1981 was er een 19-jarig meisje. En dat was geboren als Wanda Maria Ribeiro Tavares de Vasconcelos. Nee, het is geen ziekte waar je tabletjes voor krijgt. Maar zo werd dat meisje nou eenmaal geboren. Ze vond het toch wel een beetje een erg lange naam. En ze dacht, weet je wat, noem me maar gewoon Leo. Ah, dit is zo mooi, vrienden. Uit de 80's in de gouden oude club. Amoureux solitaire.

Het is een kwestie van even drie keer kloppen. Hoor je, drie keer. De postbode die doet er maar twee keer over. De postman always rings twice. Dit kwam uit het jaar 1971. De formatie Dawn. Bestaande uit de Tony Orlando en twee hele schone dames. Thelma Hopkins en Joyce Vincent Wilson. Ah, daarboven komt haar vrienden. Dat herinnert voor mij ook weer even aan dat ik straks even moet kijken op de site van AliExpress. Hè, die voor mij ook nog eventueel leuke meisjes in de aanbieding hebben. Je weet maar nooit, hè, vrienden. Je weet maar nooit. Hè. Misschien kan ik er eentje gratis krijgen op mijn bonuskaart. Hé, hey, we gaan naar Herman Brood, vrienden. Helaas besloot hij op 11 juli 2001 een einde te maken aan zijn leven, vrienden. Maar als je nog geleefd had, dan was je op 5 november van dit jaar 80 jaar geworden. Dan had ik toch wel eens willen weten hoe dat je eruit zag, vrienden. We gaan de alarmschijf draaien van 26 januari 1980. Hotshot van Herman Brood en zijn wilde romance.

dit leuke instrumentatie kwam uit het jaar 1977. En weet u wie hier achter schuil gaat? Dat is namelijk meneer Walkie Talkie. Haha, maar daar zit nog een veel bekendere man als dat er namelijk achter. Dat was namelijk Drafi Deutscher. En die werd later ook nog bekend in de jaren 80 met zijn Mixed Emotion. En voor Boney M schreef Drafi Deutscher onder andere ook nog het nummer Belfast. Ik ken je de Nederlandse zanger nog, Erik van het Hof. Nou, die was de leadzanger van de band Roberto Giacchetti en de Scooters. Het bandje bestond van 1980 tot 1990. En in 1984 brengen ze een tweede single uit en hun eerste hit. Het is I Save the Day. Oh, oh, oh, Hendrik, dat is geen mooie start. Dat is geen mooie start. Kunnen we eventjes opnieuw doen, want hij is niet mooi. Roberto Giacchetti. En I Save the Day. Ah, dat is beter. Dat is beter. Leert het nog wel?

instrumentale plaatjes, die blijven het altijd leuk doen, vind ik. Dat was deze uit 1979. Een studioband van Piet Sauer uit Eindhoven. De band Conquistador. Oh, dit heerlijke nummer, dat heette Aqua. Sommige artiesten die geven zichzelf nog altijd een bepaalde gimmick mee. En zo was er begin jaren 70 was er een jongen uit Ierland die besloot: ik ga optreden in crisispakjes uit de jaren 30. Ja, en dan kan ik het natuurlijk alleen maar hebben over meneer Gilbert O'Sullivan. Had hij zo'n van die rare petjes had hij op. En dan had hij zo'n broek aan, dat noemden ze vroeger, noemden ze dat een drollenvanger, noemden ze dat. Hè? Omdat hij een eindje boven de enkels ophoudt. Oh, dit is zo mooie van hem. Hè? Uit 1971, de opvolger van Nothing Rhymed. Dit is Underneath the Blanket Go, Gilbert O'Sullivan.

In het voorjaar van 1980 vond ik dit een van de mooiste platen die op de radio was. Janice Ian en Fly Too High. Dat is de ene laatste in dit eerste uurtje van de gouden oude clubvrienden. Stoomradio uit de jaren 70 en de jaren 80. Zometeen het tweede uurtje met onder andere, even kijken wat heb ik hier liggen, Cheap Trick. Paul King heb ik wat van, even kijken. Tina Turner ga ik wat van draaien. Pussycat en nog heel veel meer leuks. En het laatste plaatje in het eerste uur is ook weer een instrumentaaltje, vrienden. In 1976 scoorde Earth and Fire een hit met What Difference Does It Make. En er is de B-kant van de single, dat is een hele mooie instrumentale versie. Die hoor je tot aan het nieuws, vrienden. En dan ben ik bij jullie terug met deel 2 van de

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restant van de avondspits met nog twee opvallende files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier op een...
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzer op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: Nee, meneer de sheriff. Niet skieten. And listen good. If you don't come out in 10 seconds, I'll get some dynamite and blow you to Kingdom Come. Een nare man is dat, hè? Dit is een mooi plaatje, vrienden. 1978, Emily Starr. Ze kwam uit Vlaanderen, vrienden. Een hele schone madame die hoog genoteerd stond in mijn persoonlijke bangalijst. 21 jaar oud was ze. No Sheriff. En ze werd trouwens geboren als Marie-Christine Marils. Nog 1 uurtje vinyl sound op Polderpop Radio en Radio Bergijk, vrienden. En dat hoor jij in de Gouden Oude Club. Hè? Zoek een leuk plekje. En onze serveersters die voorzien jou van de leukste muziek.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky.

Funny Funny van The Sweet. Dat was de eerste hit die The Sweet hier in Nederland scoorde. En het was het begin, vrienden, van de glitter rock. Hè? Haha, plateauzolen en make-up voor mannen. Woe, dolletjes, hè? Haha. Hey, we gaan naar 1979 met een nummer dat was origineel van Fats Domino. Ain't That a Shame? Dan hebben we deze lekkere herrieversie van jullie klaarstaan. Dan gaan we allemaal op naar Polderpop Radio. En geen gezeik, luister naar Radio

Bergijk. Eén, dat is shame. Nee, is helemaal geen schande als je naar de gouden halen gaat luisteren. Daar Henk die zit weer in de hot seat. Met straks onder andere nog Tina Turner. Oh, daar heb ik mijn grootschreeuwende pilletjes mee nodig. Geniet lekker mee met Cheap Break.

1985 was dit de 334ste NOS steunplaat in het programma Avondspits van meneer Frits Spits, Paul King en zijn debuutsingle Love and Pride. Zometeen hebben we het Star Wars team van meneer Mico. Ik ga mijn hormonen even helemaal in verwarring brengen met Tina Turner. Maar eerst gaan we naar Limburg, vrienden, met de Walkers. Die brachten hun plaatjes uit op het Kilroy-label. Dat was een sublabel van het beroemde Telstar-label van Johnny Hoes. Van 1985 gaan we 11 jaar terug in de tijd naar 1974 met Oh Lones.

meneer Mico uit het jaar 1977. Het is het thema van een aantal zeer succesvolle films, Star Wars. Het was het Star Wars theme, heette dit toch wel. En dan moet ik altijd een beetje denken aan zo'n kreet die in die film Star Wars voorbij kwam. Dat was Use the Force. En dat heb ik ook wel eens ooit als ik op het toilet zit en mijn keutel die wil niet komen. Hè, dat heb je wel eens ooit. Hè. Bijzonder lastig. Hè. Bijzonder lastig. En dan denk je ook bij je eigen. Hè. Use the Force. Hey, we gaan naar Tina Turner, vrienden. En daar ga ik een hele mooie van draaien uit 1984. What's Love Got to Do With It? Hè? Oh, Tina Turner. Hè? Oh, man. Mooie benen, hoge hakken en een hele sexy outfit. Ik heb net even het videofilmpje zitten te bekijken. Oh, moet ze meteen weer even naar mijn rustgevende pillen. Dus daar geven we gewoon een glaasje water erbij pakken. Nee, maar als je dat videoclipje bekijkt, dan op een gegeven moment loopt Tina voorbij. Zijn stelletje van die straatdansers. En dan moet je maar eens opletten. Daar danst zo'n meisje in mee. En dat meisje, dat is Pamela Springsteen. Dat is de zuster van Bruce Springsteen, hè? De boss, zoals hij zijn eigen noemt. Hè? We hebben trouwens bij Polderpop Radio ook een boss, jazeker. Dat is onze grote leider, onze briljante kameraad en grote roerganger Kim Jong-Jakko. Hey, we gaan naar Tina Turner, zoals ik al zei.

zoals Racy al zegt, hè. Sommige meisjes willen, sommige meisjes willen niet. En sommige meisjes die lusten er wel pap van uit 1979. Racy and Some Girls. Zometeen heb ik nog een heel leuk singeltje van Dana. Nee, niet uit 1970. Niet All Kinds of Everything, maar iets anders vinden. Even kijken, ik heb... Als ik het plaatje moet nog even uit de kast halen, dan gaan we weer lekker met de bipjes tegen elkaar aan. Met de Lambada, met van de band Kaoma. Hey, maar ik wil het met jullie even hebben over tennissen. Normaal, de meeste mensen vinden dat een beetje een saaie sport. Maar ik vond het vroeger altijd leuk om naar John McEnroe te kijken. Die man die had een temperament van hier tot Tokio. Op alles en op iedereen schold hij. Op de ballen, jongens. Op de umpire, op het publiek. Ah, je kon die man heerlijk tekeer gaan. Vond ik altijd een genot om naar te kijken. Nou, in 1982 kwam er een plaatje uit dat heette Chalk Dust. Hè. Dat is kalkstof. De band The Brat die maakte een parodie op John McEnroe. Luister maar.

Mijn collega Maat van Dam van Polderpop Radio, die heeft de twee zwaar favoriete zangeressen. De eerste zangeres, dat is de zangeres Anja. En de andere zangeres, dat is Dana. En als je daar de muziek van hoort, dan jagen ze hormonen die transformeren hem tot een ongeleid seksueel projectiel. Hij is zwaar favoriet, ook van Dana. En daarom vind ik het ook leuk, Maat, om voor jou dit plaatje te draaien. Uit 1977. Rosemary Brown heet ze eigenlijk. Dat weet je als je ze ten huwelijk gaat vragen. En dat was het nummer Fairy Tale. En dan ben ik even helemaal vergeten wat we gaan doen. Wat gaan we ook alweer doen? Ik ben echt met de kluts helemaal klaar. Oh ja, we gaan naar BZN, vrienden. Ik heb even naar de platenspeler gekeken. Dan zie ik het plaatje liggen. We gaan naar oktober 1973. Uit de tijd dat BZN nog geen Carola en geen Annie had. Maar hadden ze wel een Sweet Silver Annie. En wat gaan we dadelijk nog allemaal doen? Ik ga dadelijk even kijken of ik de plaatje van Kaoma nog kan vinden. Daar heb ik nog even mooie tijd voor. De Gouden Oude Club met BZN.

beste vrienden. De Lambada 1989. Lekker met de kontjes tegen elkaar. Dan moest je niet alleen de pech hebben dat je een erg jaloerse echtgenote had of vriendin had. Want dan gingen geen kontjes tegen elkaar, maar dan voelde je haar voet tegen je reet. Ja. De zangeres, dat was Loalma Brasviera. Het is trouwens een beetje heel erg triest met haar afgelopen vrienden. Op 19 januari 2017 vonden ze haar vermoord in de kofferbak van de auto. 63 jaar is ze geworden, vrienden. Hey, rookt u nog? Nee, bent u nog een van de weinigen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nooit van mijn leven gerookt en ik zal het ook nooit gaan doen. Roken is ook niet natuurlijk, vrienden. Nee. Heel eenvoudig. Want als roken natuurlijk was geweest, dan waren we wel geboren met een schoorsteen, vrienden. De band Blue Haze in 1972, die zingt erover.

uit Limburg, Pussycat, al met een totaal ondergewaardeerd plaatje, vrienden. Dit is zo ontzettend mooi. En dan blijft dat steken in de tipparade. En dat begrijp ik dan niet helemaal, hè, vrienden. Let Freedom Range was een ode aan Nelson Mandela van Pussycat uit 1979. Nu gaan we naar het jaar 1987 met de Italiaanse Ivania Spagna. 33 jaar oud was ze in 1987 en bracht ze dit hele leuke nummer uit. Call Me. Oh, een heel mooi hoesje op. Kijk ze je heel indringend aan, vrienden. Het was trouwens nog een nummer 1 in Spanje. En dat wordt denk ik een beetje de ene laatste in deze aflevering van de Gouden Oude Club.

0: De Italiaanse Spanjaard met haar Call Me uit 1987. Dat was de één na laatste in deze aflevering van de Gouden Oude Club. Henkie zat met twee uurtjes in de hot seat bij Polderpop Radio en Radio Bergijk. En we hadden weer heerlijke stoomradio uit de jaren 70 en de jaren 80. We sluiten af met een Nederlandse band van Frank Kraaienveld. Dat was een lid van de Bintangs. Even op een zijspoortje. Die scoorde in 1971 een hele leuke hit met het nummer Mona Lisa. Volgende keer ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en enjoy life. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: We'll have more for you at another time. Thank you.
2: Bye bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 7.

0: 18 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eraduswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag. Vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer.

0: Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Irades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Iradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.